Ik heb zo'n dissonance en als je Chris Bird the Cat back to you. Fight naar die zo'n bij al wat homegrown. En zo'n loopkompanie als al als je dina deem van is abissa teita throwbacks lokali. U kol je kemxie throwback lokali. Du vera tishtiq tisma. Vera lik ma tismaha ibaat li jissa WhatsApp. 99-0897 alissa goblu għaddejim madan. Chris Lanzona, uni June. We were moving